0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
2: Let's do it.
0: Hey.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschap Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
2: Let's do it. Hey,

0: Dit is DNO.
1: Op vrijdagavond 12 juni organiseert IVN Westerveld een bijzondere wandeling door het bos bij Frederiksoord. In de rust van de avond is dit een prachtig moment om even stil te staan en de natuur op een andere manier te ervaren. De wandeling start om 8 uur bij de proefkolonie in Frederiksoord en duurt ongeveer 1,5 uur. Er wordt in een rustig tempo gewandeld over onverharde paden. De activiteit is minder geschikt voor kinderen, maar juist heel fijn voor jongvolwassenen. Na een aantal succesvolle jaren wordt ook dit jaar weer Eten en Meer georganiseerd in Alteveer. Op zaterdag 20 juni zal op het terrein achter de Alken wederom veel te beleven zijn. Van 3 tot 10 staat alles in het teken van eten, drinken, muziek en volop vermaak voor de kids. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. Het thema is Oranje.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer in de headlines.

0: Dit is DNO.
1: In het weekend van 12, 13 en 14 juni wordt voor de 19e keer het Grachtenfestival Meppel georganiseerd. Het evenement kenmerkt zich door de veelzijdigheid van activiteiten voor jong en oud. Naast de vele bezienswaardigheden als de historische vloot of oude scheepsmotoren vinden er tal van activiteiten plaats rondom de grachten, op het drijvend podium en in de binnenstad van Meppel. Op de website van Grachtenfestival Meppel vindt u het complete programma. Aan koren in de regio geen gebrek. Toch is er in Staphorst nog een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. Wij wilden graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in onze omgeving en achterban niet heel veel, legt Herman van Arnhem uit. Samen met zijn moeder Lydia en Marieke Kompachner richtte hij in de tweede helft van vorig jaar het nieuwe koor op. Een klein koor dat nu 20 leden kent. Het koor kiest ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschap Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Er rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar

dicht. A12 richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Het Harde en de afrit Elspeet 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is DNO.
1: Klassiek gitarist Janko de Leeuw komt op zondagmidag 14 juni naar Theaterkuil de Falieberg in Zuidwolde. Hij geeft om 2:00 en om 3:30 een concert. Janko de Leeuw is een klassieke gitarist die een grote affiniteit heeft met de klassieke en Zuid-Amerikaanse gitaarmuziek. Hij speelt zelfgeschreven instrumentale nummers voor de gitaar. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden met de telefoon via een QR-code. Zaterdag 20 juni treedt VCE Westerveld op bij Miramar Zeemuseum in Vledder ter ere van het 70-jarig jubileum. Speciaal voor deze mijlpaal voeren zij Handel's Water Music op in de museumtuin. Voorafgaand zal het jeugdorkest ook een klein optreden geven. Vanaf 1:00 bent u welkom in Miramar, waarna het jeugdorkest zal spelen om 2:30. Het concert van VCE begint om 3:00 en duurt ongeveer tot 4:30, inclusief pauze. Neem uw eigen picknickkleed of kleine klapstoel mee en geniet van deze bijzondere middag.

zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iewehorst is een omvangrijke geschiedenis van Eihorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Eihorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan lokaal burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Eihorst de wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Na een aantal succesvolle jaren wordt ook dit jaar weer Eten en Meer georganiseerd in Alteveer. Op zaterdag 20 juni zal op het terrein achter de Alken wederom veel te beleven zijn. Van 3 tot 10 staat alles in het teken van eten, drinken, muziek en volop vermaak voor de kids. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. Het thema is Oranje.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.

0: Den Bosch West 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door een auto met pech. De A73 richting Maasbracht is helemaal dicht bij Roermond. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Hey,

0: Dit is DNO.
1: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Het is weer juni en dat betekent dat de dorpsfeesten in de gemeente De Wolden er weer aan zitten te komen. In de regio is Uffelte altijd de eerste, maar in het tweede weekend van juni gaan Koekangerveld en Ansen van start en trappen daarmee het seizoen van De Wolden af. Het dorp Koekangerveld staat van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni in het teken van Flower Power. In Ansen beginnen ze op vrijdag 12 juni met een spelavond. In de tent kunnen fanaten strijden om de prijzen bij darts, klaverjassen, pokeren en jokeren.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Op vrijdagavond 12 juni organiseert IVN Westerveld een bijzondere wandeling door het bos bij Frederiksoord. In de rust van de avond is dit een prachtig moment om even stil te staan en de natuur op een andere manier te ervaren. De wandeling start om 8 uur bij de proefkolonie in Frederiksoord en duurt ongeveer 1,5 uur. Er wordt in een rustig tempo gewandeld over onverharde paden. De activiteit is minder geschikt voor kinderen, maar juist heel fijn voor jongvolwassenen. In een wereld vol hectiek, oorlog en ellende proberen Harm en Roelof een en ander te relativeren. Op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende spiegel wordt u voorgehouden, maar op een Drentse manier. Geraffineerd en niet platvloers, maar vol verbazing over van alles en nog wat. Maak het mee op zondag 21 juni in de Karstenhoeve in Ruinerwold. Het begint om 2:30 en een kaartje kost €15.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk veroorzaakt nog file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer in de headlines.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard euro in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 Groningen richting Duitsland, tussen Ouderschans en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen West- en Moergestel 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is even dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB.

0: Dit is DNO.
1: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Op dinsdag 23 juni is het weer zover. De jaarmarkt van Nijenveen staat deze dag bol van de koopjes, gezelligheid en entertainment. Ook deze keer weer groot van opzet en met veel verrassende activiteiten. Tijdens de markt staat de Dorpsstraat vol met kramen van lokale ondernemers, verenigingen en ambulante handelaren. Traditiegetrouw is de jaarmarkt het bruisende slotstuk van de Feestweek van Nijenveen. Die duurt van 19 tot en met 23 juni.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Nightwalk.

Klassiek gitarist Janko de Leeuw komt op zondagmiddag 14 juni naar Theaterkuil de Falieberg in Zuidwolde. Hij geeft om 2 uur en om 3:30 een concert. Janko de Leeuw is een klassieke gitarist die een grote affiniteit heeft met de klassieke en Zuid-Amerikaanse gitaarmuziek. Hij speelt zelfgeschreven instrumentale nummers voor de gitaar. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden met de telefoon via een QR-code. In een wereld vol hectiek, oorlog en ellende proberen Harm en Roelof een en ander te relativeren. Op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende spiegel wordt u voorgehouden, maar op een Drentse manier. Geraffineerd en niet platvloers, maar vol verbazing over van alles en nog wat. Maak het mee op zondag 21 juni in de Karstenhoeve in Ruinerwold. Het begint om 2:30 en een kaartje kost €15.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden vanuit Den Haag kan via Rotterdam over de

zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitie

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschap Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.

van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Het verkeer wordt dan langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2. En tot zover.

0: Dit is DNO.
1: Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Eihorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Eihorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan loco-burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Eihorst de wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Het is weer juni en dat betekent dat de dorpsfeesten in de gemeente De Wolden er weer aan zitten te komen. In de regio is Uffelte altijd de eerste, maar in het tweede weekend van juni gaan Koekangerveld en Ansen van start en trappen daarmee het seizoen van De Wolden af. Het dorp Koekangerveld staat van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni in het teken van Flower Power. In Ansen beginnen ze op vrijdag 12 juni met een spelavond. In de tent kunnen fanaten strijden om de prijzen bij darts, klaverjassen, pokeren en jokeren.

0: Dit is DNO.
1: Zaterdag 20 juni treedt VCE Westerveld op bij Miramar Zeemuseum in Vledder ter ere van het 70-jarig jubileum. Speciaal voor deze mijlpaal voeren zij Hendels Water Music op in de museumtuin. Voorafgaand zal het jeugdorkest ook een klein optreden geven. Vanaf 1 uur bent u welkom in Miramar, waarna het jeugdorkest zal spelen om 2:30. Het concert van VCE begint om 3 uur en duurt ongeveer tot 4:30, inclusief pauze. Neem uw eigen picknickkleed of kleine klapstoel mee en geniet van deze bijzondere middag. Na een aantal succesvolle jaren wordt ook dit jaar weer Eten en Meer georganiseerd in Alteveer. Op zaterdag 20 juni zal op het terrein achter de Alken wederom veel te beleven zijn. Van 3 tot 10 staat alles in het teken van eten, drinken, muziek en volop vermaak voor de kids. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. Het thema is Oranje.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nu 3 kwartier extra reistijd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht.

0: dicht. A27 van Breda naar Utrecht tussen Werkendam en Noordeloos. 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is daar nog dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Wij zijn...

0: Dit is DNO.
1: Het concours Hypiek Diever vindt plaats op zondag 14 juni bij Stal Albert Lux. CH Diever is een regionaal paardenevenement met onder andere tuigpaarden, hackneys, friezen en diverse kampioenschappen zoals het Divers Kampioenschap voor de Boerenwagen. Er is ook vermaak voor de kleintjes met onder andere een stokpaardjesrace en een speciale kleurplatenactie. Verschillende standhouders zoals Prestiek, lokale ondernemers, MWS Tuigmakerij en Goede Doelen zullen aan dit evenement meedoen. Het start allemaal om 10 uur en het is gratis toegankelijk. Na een aantal succesvolle jaren wordt ook dit jaar weer Eten en Meer georganiseerd in Alteveer. Op zaterdag 20 juni zal op het terrein achter de Alken wederom veel te beleven zijn. Van 3 tot 10 staat alles in het teken van eten, drinken, muziek en volop vermaak voor de kids. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. Het thema is Oranje.

zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer in de headlines.

Dit is DNO. Zaterdag 20 juni treedt VCE Westerveld op bij Miramar Zeemuseum in Vledder ter ere van het 70-jarig jubileum. Speciaal voor deze mijlpaal voeren zij Handel's Water Music op in de museumtuin. Voorafgaand zal het jeugdorkest ook een klein optreden geven. Vanaf 1 uur bent u welkom in Miramar, waarna het jeugdorkest zal spelen om 2:30. Het concert van VCE begint om 3 uur en duurt ongeveer tot 4:30, inclusief pauze. Neem uw eigen picknickkleed of kleine klapstoel mee en geniet van deze bijzondere middag. Op dinsdag 23 juni is het weer zover. De jaarmarkt van Nijeveen staat deze dag bol van de koopjes, gezelligheid en entertainment. Ook deze keer weer groot van opzet en met veel verrassende activiteiten. Tijdens de markt staat de Dorpsstraat vol met kramen van lokale ondernemers, verenigingen en ambulante handelaren. Traditiegetrouw is de jaarmarkt het bruisende slotstuk van de Feestweek van Nijeveen. Die duurt van 19 tot en met 23 juni.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
3: Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A12... van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Ze zijn daar aan het opruimen na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn en dan richting Utrecht. Het is over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment kan worden vrijgegeven. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat ook file voor de grens door controles. Kost je 10 minuten extra. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. Door een pechgeval is er één rijstrook dicht.

aan koren in de regio geen gebrek. Toch is er in Staphorst nog een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. Wij wilden graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in onze omgeving en achterban niet heel veel, legt Herman van Arnhem uit. Samen met zijn moeder Lydia en Marieke Kompagner richtte hij in de tweede helft van vorig jaar het nieuwe koor op. Een klein koor dat nu 20 leden kent. Het koor kiest ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren. Na een aantal succesvolle jaren wordt ook dit jaar weer Eten en Meer georganiseerd in Alteveer. Op zaterdag 20 juni zal op het terrein achter de Alken wederom veel te beleven zijn. Van 3 tot 10 staat alles in het teken van eten, drinken, muziek en volle vermaak voor de kids. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. Het thema is Oranje.

zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Het is weer juni en dat betekent dat de dorpsfeesten in de gemeente De Wolden er weer aan zitten te komen. In de regio is Uffelte altijd de eerste, maar in het tweede weekend van juni gaan Koekangerveld en Ansen van start en trappen daarmee het seizoen van De Wolden af. Het dorp Koekangerveld start van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni in het teken van Flower Power. In Ansen beginnen ze op vrijdag 12 juni met een spelavond. In de tent kunnen fanaten strijden om de prijzen bij darts, klaverjassen, pokeren en jokeren. In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Atero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Atero.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.

Op vrijdagavond 12 juni organiseert IVN Westerveld een bijzondere wandeling door het bos bij Frederiksoord. In de rust van de avond is dit een prachtig moment om even stil te staan en de natuur op een andere manier te ervaren. De wandeling start om 8 uur bij de proefkolonie in Frederiksoord en duurt ongeveer 1,5 uur. Er wordt in een rustig tempo gewandeld over onverharde paden. De activiteit is minder geschikt voor kinderen, maar juist heel fijn voor jongvolwassenen. Aan koren in de regio geen gebrek. Toch is er in Staphorst nog een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. We wilden graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in onze omgeving en achterban niet heel veel, legt Herman van Arnhem uit. Samen met zijn moeder Lydia en Marieke Kompachner richtte hij in de tweede helft van vorig jaar het nieuwe koor op. Een klein koor dat nu 20 leden kent. Het koor kiest ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren.

zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer in de headlines.

0: Dit is DNO.
1: Na een aantal succesvolle jaren wordt ook dit jaar weer Eten en Meer georganiseerd in Alteveer. Op zaterdag 20 juni zal op het terrein achter de Alken wederom veel te beleven zijn. Van 3 tot 10 staat alles in het teken van eten, drinken, muziek en volop vermaak voor de kids. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. Het thema is oranje. Op dinsdag 23 juni is het weer zover. De jaarmarkt van Nijenveen staat deze dag bol van de koopjes, gezelligheid en entertainment. Ook deze keer weer groot van opzet en met veel verrassende activiteiten. Tijdens de markt staat de Dorpsstraat vol met kramen van lokale ondernemers, verenigingen en ambulante handelaren. Traditiegetrouw is de jaarmarkt het bruisende slotstuk van de Feestweek van Nijenveen. Die duurt van 19 tot en met 23 juni.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschap Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
3: Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er in de Randstad en door ongelukken, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen ging het mis. De vertraging vanaf Amsterdam Zuidoost is een kwartier. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ook een kwartier in de file door een ongeluk bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunette. Vanaf Driebergen heb je ook een kwartier op onthoud. En er ligt rommel op de weg op de A20 richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vanaf Rotterdam-Noord sta je daar 3 kwartier in de file. 2 rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it. Hey.

zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschap Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschap Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
2: News. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
3: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. En het is een special. Naar aanleiding van de 100ste geboortedag van B.B. King zijn er een stuk of 40 muzikanten die allemaal een track draaien en spelen van B.B. King. Dat wil zeggen, het stond op zijn repertoire, niet altijd zelf geschreven, maar dan in hun uitvoering klinkt het ook net weer iets anders. Leuk gedaan en al die artiesten, een keur van artiesten, komen zo meteen langs. Rode draad door het programma is de 100ste geboortedag van B.B. King. En Joe Bonamessa speelt op bijna iedere track wel een riedeltje mee, maar dat vergeven we hem. Tegendeel. Het is van harte welkom natuurlijk. Veel plezier hier bij Black and Blues. Dit is Ain't Nobody Home. Jade McRae en Robin Ford.

Bad Case of Love werd gezongen door Joanne Shawn Taylor. En niet alleen gezongen, ze speelt ook voortreffelijk gitaar. Werd op 16-jarige leeftijd ontdekt door Dave Stewart van de Eurythmics. Tijdje in zijn band gespeeld, daarna doorgegaan met blues rock. En dan vooral solo met een band om haar heen. Mooi hoor. Dan gaan we verder met die 100ste B.B. King Blues Summit. En komen dan bij Kirk Fletcher. Speelt prima gitaar. En doet dat deze keer samen met, ja, inderdaad, Bona Nessa. Better not look down.

see, I met BB King in probably 19. 19-

Als er één man is die de sound van King kan evenaren, dan is dat DK Harrell. Midden 20 is hij, komt inderdaad uit de States, uit Louisiana om precies te zijn. En leerde gitaar spelen ook al vroeg, 13-jarige leeftijd wordt gezegd. Afgelopen jaar was hij in Nederland en komt nog wel eens een keer naar Nederland. Maar zijn ster is snel reizende, dus ja, het zou zomaar kunnen dat hij langzamerhand onbetaalbaar gaat worden om een concertkaartje voor te kopen. Wordt dan een heel opgave, zeg maar. DK Harrell, Every Day I Have the Blues. Dan door met Evan Neville en Ghetto Way Woman. Ghetto Woman.

75 is hij inmiddels en hij speelt nog altijd gitaar, mondharmonica en ook trombone. En dat laatste instrument, dat leerde hij als eerste spelen als kind. Nou, dat is knap, want dan moet je aardig wat power hebben in je longen. We hebben het over Kim Wilson. We kennen hem van de Fabulous Thunderbirds en tegenwoordig heel vaak ook solo. En hij zong en speelde It's My Own Fault. En op de achtergrond hoorde je inderdaad weer diezelfde Joe die nog een stukje meespeelde. Je luistert nog steeds naar Black & Blues met een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Een stuk of 40 artiesten die allemaal een ode brengen aan B.B. King en een stuk van zijn repertoire spelen. Repertoire dat hij niet altijd zelf geschreven heeft, maar wel uitgevoerd heeft. En dan door met Dion. Dion heeft Never Make a Move Too Soon opgenomen.

Ja, wie dan? Nou, wat dacht je van Paul Rodgers? Vroeger kenden we hem van The Free. 1968 had hij zijn eerste hit met All Right Now met zijn band The Free. Daarna ging hij naar Bad Company en zong ook nog als solozanger bij Queen. In de jaren zo na Freddie Mercury heeft hij dat een aantal jaren gedaan. Nu dus met het nummer Nightlife, goed gezongen. En dat houden we natuurlijk nog even vol. Want we hebben ook nog voor je klaarstaan LOA Black. So excited.

Ook in de blues zijn er subgenres. Zo is dit altijd gekenmerkt als soul blues. En soul blues, ja, daar kon John Nimes goed mee overweg. En nog steeds eigenlijk. Heeft menig woord in de wacht weten te slepen. Speelt zelf mondharmonica, zingt. Dit heette Please Accept My Love. Dan naar de 3 o'clock blues. Ja, dat is een van de allergrootste, denk ik wel. Mark Broussard en Josh Smith. Ook een prima duo. Ook vaak van de soul blues. Laten horen wat zij in petto hebben met deze song. Ooit uitgebracht door, inderdaad, B.B. King.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ja, zo sluiten we altijd af. Nou ja, je begrijpt het al. Het uur zit er zo'n beetje op deze special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. En zo je wil, kan ik er nog een tweede special van maken. Makkelijk zelfs. Het is wel bijzonder fraai om naar te luisteren. Vind ik ook zelf. Ik was altijd groot fan en ben het eigenlijk natuurlijk nog steeds. Laat maar weten wat je ervan vindt. We gaan nog één track draaien. En dan zit het er voor deze keer op. Mis je trouwens een keer Black & Blues? Nou, even googlen. En er zijn 23 zenders die Black & Blues uitzenden. En hebben ook allemaal een uitzending gemist. Komt er altijd goed. En al die 23 zenders zijn mij even lief. Ik ben ze zelfs heel dankbaar voor het uitzenden. En ook jou, ja, jou voor het luisteren, toch? Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit deze keer met Think It Over. Joe Bonamassa. En dat is samen met Train. En het heet... Even kijken. Zeg ik dat goed? Ja, Think It Over. Fijne dag nog. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. En tot zover het nieuws. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?

0: nieuws. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. En het is een special. Naar aanleiding van de 100ste geboortedag van B.B. King zijn er een stuk of 40 muzikanten die allemaal een track draaien en spelen van B.B. King. Dat wil zeggen, het stond op zijn repertoire, niet altijd zelf geschreven, maar dan in hun uitvoering klinkt het ook net weer iets anders. Leuk gedaan. En al die artiesten, een keur van artiesten, komen zo meteen langs. Rode draad door het programma is de 100ste geboortedag van B.B. King. En Joe Bonamassa speelt op bijna iedere track wel een riedeltje mee. Maar dat vergeven we hem. Tegendeel. Het is van harte welkom natuurlijk. Veel plezier hier bij Black and Blues. Dit is Ain't Nobody Home. Jade McRae en Robin Ford.

Sad Case of Lance. Werd gezongen door Joanne Sean Taylor. En niet alleen gezongen, ze speelt ook voortreffelijk gitaar. Werd op 16-jarige leeftijd ontdekt door Dave Stewart van de Eurythmics. Tijdje in zijn band gespeeld. Daarna doorgegaan met blues, rock en dan vooral solo. Met een band om haar heen. Mooi hoor. Dan gaan we verder met die 100ste B.B. King Blues Summit. En komen dan bij Kirk Fletcher. Speelt prima gitaar. En doet dat deze keer samen met, ja, inderdaad, Bona Nessa. Better Not Look Down.

met BB King in probably 1990.

Als er één man is die de sound van King kan evenaren, dan is dat DK Harrell. Midden 20 is hij, komt inderdaad uit de States, uit Louisiana om precies te zijn. En leerde gitaar spelen ook al vroeg, 13-jarige leeftijd wordt gezegd. Afgelopen jaar was hij in Nederland en komt nog wel eens een keer naar Nederland. Maar zijn ster is snel reizende, dus ja, het zou zomaar kunnen dat hij langzamerhand onbetaalbaar gaat worden om een concertkaartje voor te kopen, wordt dan een heel opgave, zeg maar. DK Harrell, Every Day I Have the Blues. Dan door met Evan Neville en Ghetto Way Woman. Ghetto Woman.

75 is hij inmiddels en hij speelt nog altijd gitaar, mondharmonica en ook trombone. En dat laatste instrument, dat leerde hij als eerste spelen als kind. Nou, dat is knap, want dan moet je aardig wat power hebben in je longen. We hebben het over Kim Wilson. We kennen hem van de Fabulous Thunderbirds en tegenwoordig heel vaak ook solo. En hij zong en speelde It's My Own Fault. En op de achtergrond hoorde je inderdaad weer diezelfde Joe die nog een stukje meespeelde. Je luistert nog steeds naar Black & Blues met een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Een stuk of 40 artiesten die allemaal een ode brengen aan B.B. King en een stuk van zijn repertoire spelen. Repertoire dat hij niet altijd zelf geschreven heeft, maar wel uitgevoerd heeft. En dan door met Dion. Dion heeft Never Make a Move Too Soon opgenomen.

is best nog wel goed bij stem. Ja, wie dan? Nou, wat dacht je van Paul Rodgers? Vroeger kenden we hem van The Free. 1968 had hij zijn eerste hit met All Right Now met zijn band The Free. Daarna ging hij naar Bad Company en zong ook nog als solozanger bij Queen. In de jaren zo na Freddie Mercury heeft hij dat een aantal jaren gedaan. Nu dus met het nummer Nightlife. Goed gezongen. En dat houden we natuurlijk nog even vol, want we hebben ook nog voor je klaarstaan LOA Black. So excited.

Ook in de blues zijn er subgenres. Zo is dit altijd gekenmerkt als soul blues. En soul blues, ja, daar kon John Nimes goed mee overweg. En nog steeds eigenlijk. Heeft menig woord in de wacht weten te slepen. Speelt zelf mondharmonica, zingt. Dit heette Please Accept My Love. Dan naar de 3 o'clock blues. Ja, dat is een van de allergrootste, denk ik wel. Mark Bruce en Joss Smith. Ook een prima duo, ook vaak van de soul blues. Laten horen wat zij in petto hebben met deze song. Ooit uitgebracht door, inderdaad, B.B. King.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ja, zo sluiten we altijd af. Nou ja, je begrijpt het al. Het uur zit er zo'n beetje op deze special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. En zo je wil, kan ik er nog een tweede special van maken. Makkelijk zelfs. Het is wel bijzonder fraai om naar te luisteren. Vind ik ook zelf. Ik was altijd groot fan en ben het eigenlijk natuurlijk nog steeds. Laat maar weten wat je ervan vindt. We gaan nog één track draaien en dan zit het er voor deze keer op. Mis je trouwens een keer Black & Blues? Nou, even googlen en er zijn 23 zenders die Black & Blues uitzenden en hebben ook allemaal een uitzending gemist. Komt er altijd goed. En al die 23 zenders zijn mij even lief. Ik ben ze zelfs heel dankbaar voor het uitzenden. En ook jou, ja, jou voor het luisteren, toch? Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit deze keer met Think It Over. Joe Bonamassa. En dat is samen met Train. En het heet... Even kijken, zeg ik dat goed? Ja, Think It Over. Fijne dag nog. Dag.

0: 106.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. En tot zover het nieuws. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

eens uit het nieuws. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeien is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. Vier mensen kwamen hierbij om het leven. Drie overleden ter plekke en één later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. En tot zover het nieuws. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op.

Nieuws uit het nieuws. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. En tot zover het nieuws. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. En tot zover het nieuws. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satelliet-internetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. En tot zover het nieuws. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan laat lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind.